0: 24 Juliet, pass out.
1: Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Juliet, 24 Ju